0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Speakers.
0: 24/7 online. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.

hard to accept. Your fashion sense, be its lip prints I put.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven?

En ik mis jou, mijn lieve schat. Ik heb er echt alles voor over als ik jou nu bij me had. Ik heb alleen nog een foto waarop jij naar me lacht. Het verzacht,

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. President Trump is van plan de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen, na afloop van de oorlog met Iran. Hij deed deze uitspraak tijdens een toespraak in de staat New York, zonder details te geven over het tijdstip of de uitvoering. De oorlog heeft geleid tot hogere olieprijzen, vastgelopen vredesonderhandelingen en blijvend oponthoud in de scheepvaart. Meerdere Europese landen hebben te maken met natuurbranden, als gevolg van aanhoudende hitte en droogte. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 550 mensen geëvacueerd na een grote brand bij Luchon. In Engeland zijn in Stourbridge 19 huizen verwoest en raakten 6 mensen gewond. In Spanje, Kroatië en de Balkanregio zijn ook duizenden mensen geëvacueerd vanwege branden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. Daarbij zijn volgens lokale hulpdiensten 2 mensen om het leven gekomen en werd een tijdelijke tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag ongeveer 68 kilometer ten noordwesten van Ende en er volgden 2 naschokken met een kracht van 6,1 en 5,9. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden die 5 maanden geleden uit een museum bij Parma zijn gestolen. De kunstwerken werden tijdens een huiszoeking aangetroffen in een kartonnen doos en zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. 5 verdachten uit Moldavië zijn aangehouden in de regio Parma. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. Volgens lokale hulpdiensten zijn in de grootste stad Maumere 2 mensen om het leven gekomen nadat een deel van een havengebouw instortte. De beving en naschokken waren voelbaar in een gebied waar ongeveer 1,5 miljoen mensen wonen. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden bij een huiszoeking in de regio Parma. 5 mannen uit Moldavië zijn aangehouden in verband met de kunstroof, waarbij de werken samen meer dan 9 miljoen euro waard zijn. De schilderijen zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied te willen verklaren, na een eventuele overwinning op Iran. Vredesonderhandelingen over de oorlog zijn vastgelopen en Iran heeft zware eisen gesteld voor heropening van de zeestraat. De Verenigde Staten blokkeren al meerdere maanden Iraanse scheepvaart, terwijl nieuwe economische maatregelen worden voorbereid. Meerdere Europese landen kampen met grote natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. In Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Kroatië zijn duizenden mensen geëvacueerd, zijn huizen en natuurgebieden verwoest en vielen gewonden en een dode. In delen van het Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn extra maatregelen genomen om het risico op nieuwe branden te beperken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet, RadioNet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden die ongeveer 5 maanden geleden uit een museum bij Parma werden gestolen. De werken, samen meer dan 9 miljoen euro waard, zaten in een kartonnen doos in een gangkast. 5 verdachten uit Moldavië zijn aangehouden en er werden ook andere gestolen voorwerpen aangetroffen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Zeker 5 mensen zijn om het leven gekomen en op meerdere plekken is schade gemeld. Volgens lokale autoriteiten is de tsunami-waarschuwing ingetrokken en is de informatievoorziening door stroomuitval moeizaam. Meerdere landen in Europa hebben te maken met grote natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. In Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Kroatië zijn duizenden inwoners geëvacueerd, is veel land verwoest en zijn gewonden en een dode gemeld. Ook in delen van de Balkan zijn natuurbranden, waarbij in totaal honderden brandweerlieden zijn ingezet. President Trump heeft aangekondigd na afloop van de oorlog met Iran de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te willen roepen. De vredesonderhandelingen liggen stil, terwijl een wapenstilstand van 60 dagen binnenkort afloopt en Iran strenge eisen stelt voor heropening van de zeestraat. De Verenigde Staten blokkeren al maanden Iraanse scheepvaart en havens en scherpen binnenkort de economische maatregelen aan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden, die 5 maanden geleden uit een museum bij Parma werden gestolen. De kunstwerken, met een gezamenlijke waarde van ruim 9 miljoen euro, werden aangetroffen in een doos in een gangkast tijdens een huiszoeking. 5 verdachten uit Moldavië zijn aangehouden in de regio van Parma. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 5 mensen het leven gekost, melden lokale autoriteiten. In verschillende delen van het eiland is schade gemeld en zijn delen van gebouwen ingestort, waaronder in de haven van Maumere. De tsunami-waarschuwing is weer ingetrokken. In Afghanistan mogen meisjes sinds de machtsovername door de Taliban niet meer naar school na hun 12e levensjaar. Volgens de Verenigde Naties raakt dit bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen. Veel vrouwen volgen nu ondergronds lessen, soms in kelders van huizen, om toch onderwijs te krijgen. Het wereldkampioenschap hockey in Nederland en België is begonnen, met 16 mannenteams en 16 vrouwenteams die om de wereldtitel strijden in het Amsterdamse Bos en Waver. Dit toernooi kent voor het eerst een extra groepsfase. Volgens de Hockeybond heeft het wateronttrekkingsverbod bij Amstel, Gooi en Vecht geen gevolgen voor het gebruik van water op de velden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse teruggevonden die 5 maanden geleden uit een museum bij Parma waren gestolen. De kunstwerken, samen meer dan 9 miljoen euro waard, werden aangetroffen in een kartonnen doos bij een huiszoeking. 5 verdachten uit Moldavië zijn aangehouden in de regio Parma. President Trump heeft gezegd de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied te willen verklaren na afloop van de oorlog met Iran. De Verenigde Staten blokkeren al maanden Iraanse havens en scheepvaart, terwijl Iran weigert de zeestraat te heropenen en vergaande eisen stelt aan Washington. De vredesonderhandelingen zijn vastgelopen en een 60 dagen staakt het vuren verloopt binnenkort. Afghaanse meisjes mogen sinds 5 jaar niet doorleren naar hun 12e levensjaar nadat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. Volgens de Verenigde Naties zijn hierdoor bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen veroordeeld tot huisarrest. Sommige vrouwen volgen nu lessen op ondergrondse scholen die onder meer met Nederlands geld worden gesteund. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen het leven gekost, melden autoriteiten. Ongeveer 2000 inwoners zijn geëvacueerd. Na de beving rond middernacht Nederlandse tijd, gevolgd door meer dan 100 naschokken. In de grootste stad Maumere zijn meerdere doden gevallen en is schade aan gebouwen gemeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Nightpack.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: De Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump spraken vorig jaar in Anchorage. Maar er werden volgens de Amerikaanse buitenlandminister geen afspraken gemaakt. En de top eindigde zonder gezamenlijke verklaring. Sindsdien is er geen diplomatieke voortgang tussen beide landen geboekt. De frontlinie in Oekraïne is sindsdien vrijwel onveranderd gebleven, terwijl het tekort aan Patriot-raketten aan Oekraïnse zijde slachtoffers veroorzaakt. Afghaanse meisjes mogen sinds de machtsovername van de Taliban 5 jaar geleden niet meer naar het voortgezet onderwijs, waardoor volgens de Verenigde Naties bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen geen les meer krijgen. Vrouwen mogen alleen naar buiten met toestemming en begeleiding van een man en moeten zich volledig bedekken in het openbaar. Sommige meisjes en vrouwen volgen in het geheim onderwijs in ondergrondse scholen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft kort na middernacht Nederlandse tijd een zware aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen het leven gekost. Minstens 6 mensen raakten gewond en 2 personen worden vermist, terwijl circa 2000 inwoners zijn geëvacueerd. Er zijn geen meldingen van Nederlandse slachtoffers. 3 schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse, die 5 maanden geleden werden gestolen uit een museum bij Parma, zijn door de Italiaanse politie teruggevonden. De kunstwerken, samen meer dan 9 miljoen euro waard, werden aangetroffen in een kartonnen doos tijdens een huiszoeking. 5 Moldavische verdachten uit de regio van Parma zijn aangehouden.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veelal bewolkt. Er valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Het is van noord naar zuid 20 tot 30 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De top tussen president Trump en president Poetin in Anchorage leidde een jaar geleden niet tot concrete afspraken. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister is er geen enkele afspraak gemaakt. Sindsdien is er geen diplomatieke voortgang geboekt tussen de Verenigde Staten en Rusland en bleef een vervolgontmoeting uit. De frontlinie in Oekraïne is vrijwel onveranderd, terwijl Rusland inzet op escalatie van het conflict. In Werkendam is een man van 41 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52 jaar. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus rond 1:30 zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte blijft langer vastzitten. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft rond middernacht Nederlandse tijd een zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,7. Volgens lokale autoriteiten zijn daarbij zeker 20 doden en 6 gewonden gevallen en worden 2 mensen vermist. Ongeveer 2000 inwoners zijn geëvacueerd en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen meldingen van Nederlandse slachtoffers ontvangen. Afghaanse meisjes mogen sinds de machtsovername door de Taliban 5 jaar geleden niet doorleren naar hun 12e jaar. Volgens de Verenigde Naties zijn hierdoor bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen veroordeeld tot het huis. Sommige vrouwen volgen ondergronds lessen, vaak in kelderruimtes van huizen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

I know you're leaving, it's too long overdue.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Afghaanse meisjes en vrouwen mogen sinds de machtovername door de Taliban 5 jaar geleden niet meer naar de middelbare school. Hierdoor worden volgens de Verenigde Naties bijna 2,5 miljoen meisjes en vrouwen veroordeeld tot het huis. Sommige vrouwen volgen in het geheim toch onderwijs in ondergrondse scholen, die soms worden gesteund door Nederlandse particulieren. De diplomatieke gesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland zijn sinds de top in Anchorage in Alaska 1 jaar geleden zonder tastbare resultaten gebleven. Rusland voert, volgens deskundigen, vooral een naar binnen gekeerde strategie en escaleert de oorlog in Oekraïne, onder meer met aanvallen op graanlocaties. Oekraïne versterkt intussen zijn positie aan het front, maar kampt met een tekort aan Patriot-raketten. In Werkendam heeft de politie een man van 41 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merweststraat en overleed later die nacht in het ziekenhuis. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Wielerploeg NSN Development Team start niet meer in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal, na het overlijden van de Britse renner Finlay Tarling bij een ongeval in de 8e etappe. Voorafgaand aan de 9e etappe wordt in het hele peloton een eerbetoon gehouden. De laatste 2 etappes rijden door als wedstrijd, met geschrapte nevenactiviteiten zoals de reclamekaravaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog heeft grote financiële problemen en kan geen bedrag van 2.800.000 euro voldoen aan bedrijven die het gebouw realiseerden. Het centrum probeert met schuldeisers een akkoord te sluiten en vraagt de gemeente en provincie om steun van 1,5 miljoen euro. Gemeente en provincie hebben nog geen besluit genomen. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft zeker 900 hectare in de as gelegd en breidt zich nog steeds uit. De brand is moeilijk te bestrijden door de droge turfgrond, wind en het lastig begaanbare gebied. In het gebied helpen ook blushelikopters, het Belgische leger en brandweerkorpsen uit Duitsland en Belgisch Limburg bij het blussen. In het Verenigd Koninkrijk is een opgezette kop van een uitgestorven Tasmaanse tijger geveild voor 60.000 Britse pond, omgerekend 70.000 euro. De kop werd aanvankelijk aangezien voor die van een vos, door plastic wiebeloogjes. Er zijn wereldwijd slechts 2 van zulke opgezette koppen bekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen, en raakten 11 mensen gewond. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid was een huis bij het dorp Ansar het doelwit. De bombardementen zijn één van de dodelijkste sinds het door de Verenigde Staten bemiddelde staakt het vuren van 20 juni. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. It's Power FM.

0: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: Dit is Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Den Haag worden vanavond de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De oproep tot verzoening met Japan binnen de Indische gemeenschap zorgt voor verdeeldheid, mede vanwege het uitblijven van financiële compensatie uit Japan. De nationale herdenking is vanaf 7:15 vanavond te volgen op NPO 1 en in de NOS-app. De politie heeft vanochtend de markt in Ommen ontruimd vanwege een melding dat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten hebben de man rond 11:30 in een woning aangehouden, nadat eerder op het plein een kleedjesmarkt werd stilgelegd. Het centrum van Ommen is weer toegankelijk en er raakte niemand gewond. Een opgezette kop die voor een vossenkop werd gehouden, blijkt te zijn van een uitgestorven Tasmaanse tijger en is tijdens een veiling in het Verenigd Koninkrijk verkocht voor ongeveer 70.000 euro. Volgens de veilingmeester is er wereldwijd slechts één andere bekende opgezette kop van het dier. De koper wil via scans bevestigd krijgen dat het daadwerkelijk om een Tasmaanse tijger gaat. Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen, en raakten 11 mensen gewond. De aanvallen waren volgens het Israëlische leger gericht op Hezbollah-infrastructuur, onder meer nabij het dorp Ansar en op de Ali Taher-heuvel. De luchtaanvallen behoren tot de dodelijkste sinds het ingaan van het huidige staakt het vuren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië worden vanavond herdacht bij het Indisch monument in Den Haag. De Japanse ambassadeur is daar niet bij aanwezig. De oproep tot verzoening met Japan komt terwijl binnen de Indische gemeenschap nog discussie is over de wens voor financiële compensatie voor de oorlogsslachtoffers. Een Franse vader en zijn twee jonge zoons zijn meer dan 16 uur op zee vastgezeten bij het Thaise eiland Koh Samui, nadat hun gehuurde jetski deels zonk. De zoekactie naar het gezin werd stopgezet toen het donker werd en pas de volgende ochtend hervat, waarna ze werden gevonden. De vader en jongens zijn na een medische controle uit het ziekenhuis ontslagen. Een Britse verzamelaar heeft op een veiling in het Verenigd Koninkrijk een zeldzame opgezette kop van een uitgestorven Tasmaanse tijger gekocht. De kop werd eerder aangezien voor die van een vos met plastic wiebeloogjes en werd uiteindelijk verkocht voor 60.000 pond, omgerekend ongeveer 70.000 euro. De verzamelaar wil laten onderzoeken of het daadwerkelijk om een Tasmaanse tijger gaat. De politie heeft vanochtend de markt in Ommen ontruimd om een man op te pakken die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Rond 11:30 is de verdachte in een woning aangehouden door agenten van de dienst Speciale Interventies. Naar het vuurwapen wordt nog gezocht en er raakte niemand gewond. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië worden vanavond herdacht bij het Indisch monument in Den Haag. Binnen de Indische gemeenschap is er discussie over verzoening met Japan, mede vanwege het uitblijven van financiële compensatie. De nationale herdenking is vanaf 6:45 vanavond te volgen op televisie en via de app. Drie Franse toeristen, een vader van 50 jaar en zijn twee jonge zoons, zijn na meer dan 16 uur op zee gered bij het eiland Koh Samui in Thailand. Hun gehuurde jetski zonk deels, waarna zij de nacht drijvend op zee doorbrachten. De drie zijn onderzocht in het ziekenhuis en hebben hun vakantie in Thailand vervolgens voortgezet. Minister Koizumi van Defensie heeft vanochtend vroeg het Yasukuni-heiligdom in Tokio bezocht, waar ook 14 belangrijke oorlogsmisdadigers worden vereerd. Premier Takaichi was niet aanwezig, maar liet via een partijlid een financiële bijdrage overhandigen aan het heiligdom. Tijdens de nationale herdenking herdacht Takaichi alleen Japanse slachtoffers en sprak zij niet over berouw of excuses. John Niewold heeft zich in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag bij het EKL lange baan zwemmen, die vanavond om 6:56 beginnen. Evi Rozeboom zwemt de halve finale van de 200 meter vlinderslag om 6:08. Vanavond komen meerdere Nederlandse zwemmers ook uit in finales, waaronder Milou van Wijk, Marit Steenbergen en Koen de Groot. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er komen nog steeds buien voor. Bij een matige noordenwind wordt het 24 tot 32 graden, maar het voelt benauwd aan. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NL.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Zeker 38 mensen zijn om het leven gekomen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores. Minstens 13 mensen raakten gewond en reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Op het eiland is veel schade gemeld en patiënten zijn uit ziekenhuizen geëvacueerd. Het Japanse kabinet heeft bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog vooral de eigen oorlogsslachtoffers centraal gesteld en geen spijt betuigd over Japanse agressie in Azië. Minister Koizumi van Defensie bezocht in de ochtend het Yasukuni-heiligdom in Tokio, samen met andere LDP-topleden. Premier Takaichi liet een financiële bijdrage overhandigen, maar bezocht het heiligdom niet persoonlijk. Het waterpeil in het IJsselmeer is onder de grens van 30 centimeter onder NAP gezakt, wat normaal als ondergrens voor het zomerpeil geldt. Rijkswaterstaat en de omliggende waterschappen kijken deze week welke maatregelen nodig zijn, zoals een sproeiverbod. De industrie en huishoudens blijven voorlopig verzekerd van voldoende water. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie heeft de demonstranten vanaf 3:15 opgetild en weggevoerd, waarna het verkeer rond 4:15 weer kon doorrijden. Of er mensen zijn aangehouden, is niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle en breidt zich uit naar het oosten. In het dorp Soerbrot in de provincie Luik worden bewoners van 15 straten geëvacueerd. En ook in Buitkenbach moeten mensen vertrekken. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen helikopters en blusvliegtuigen om te helpen met blussen. Het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië wordt opnieuw opgestart nadat dit dagenlang ontregeld was door uitbarstingen van de Etna. Het waarschuwingsniveau voor de vulkaan is van rood naar oranje gegaan, maar een groot deel van de vluchten blijft vooralsnog geannuleerd. Volgens schattingen bedraagt de schade aan de toeristische sector tussen de 12 en 24 miljoen euro. Het waterpeil in het IJsselmeer is gezakt tot onder de ondergrens die normaal in de zomer wordt aangehouden. Rijkswaterstaat en omliggende waterschappen overleggen komende week over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Er worden vooralsnog geen grote problemen gemeld, maar door aanhoudende droogte en hoge temperaturen blijft druk op het systeem bestaan. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie heeft vanaf 3:15 alle actievoerders weggedragen en met een stadsbus naar buiten de stad gebracht. Het autoverkeer kon vanaf 4:15 weer doorrijden, maar het is niet bekend of er personen zijn aangehouden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië wordt opnieuw opgestart nadat dit dagenlang ontregeld was door uitbarstingen van de Etna. Het waarschuwingsniveau voor de vulkaan is van rood naar oranje gegaan, maar een groot deel van de vluchten blijft vooralsnog geannuleerd. Volgens schattingen bedraagt de schade aan de toeristische sector tussen de 12 en 24 miljoen euro. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle en breidt zich uit naar het oosten. In het dorp Soerbrot in de provincie Luik worden bewoners van 15 straten geëvacueerd. En ook in Buitkenbach moeten mensen vertrekken. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen helikopters en blusvliegtuigen om te helpen met blussen. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie heeft vanaf 3:15 alle actievoerders weggedragen en met een stadsbus naar buiten de stad gebracht. Het autoverkeer kon vanaf 4:15 weer doorrijden, maar het is niet bekend of er personen zijn aangehouden. Het waterpeil in het IJsselmeer is gezakt tot onder de ondergrens die normaal in de zomer wordt aangehouden. Rijkswaterstaat en omliggende waterschappen overleggen komende week over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Er worden vooralsnog geen grote problemen gemeld, maar door aanhoudende droogte en hoge temperaturen blijft druk op het systeem bestaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie heeft vanaf 3:15 alle actievoerders weggedragen en met een stadsbus naar buiten de stad gebracht. Het autoverkeer kon vanaf 4:15 weer doorrijden, maar het is niet bekend of er personen zijn aangehouden. Het waterpeil in het IJsselmeer is gezakt tot onder de ondergrens die normaal in de zomer wordt aangehouden. Rijkswaterstaat en omliggende waterschappen overleggen komende week over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Er worden vooralsnog geen grote problemen gemeld, maar door aanhoudende droogte en hoge temperaturen blijft druk op het systeem bestaan. Het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië wordt opnieuw opgestart nadat dit dagenlang ontregeld was door uitbarstingen van de Etna. Het waarschuwingsniveau voor de vulkaan is van rood naar oranje gegaan, maar een groot deel van de vluchten blijft vooralsnog geannuleerd. Volgens schattingen bedraagt de schade aan de toeristische sector tussen de 12 en 24 miljoen euro. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle en breidt zich uit naar het oosten. In het dorp Soerbrot in de provincie Luik worden bewoners van 15 straten geëvacueerd. En ook in Buitkenbach moeten mensen vertrekken. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen helikopters en blusvliegtuigen om te helpen met blussen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Bij het Indisch monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddie Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Is ook zo'n klant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Dit is Power FM.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddy Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Oss om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddy Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Oss om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddie Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Oss om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
7: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
9: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddie Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.